0: Still remember the time
1: me acuerdo
0: from Costa Rica
1: todavía las épocas de
0: ago,
1: Costa Rica
0: but again,
1: que jugaba mejor.
0: Some good youngsters, so
1: ellos tienen algunos buenos jóvenes, pero si le dan tiempo, creo que es bastante importante.
2: Hizo una muy buena primera mitad en la que tuvieron buenos jugadores y también habla sobre el proceso de Costa Rica y que sabe que tiene muy buenos jugadores, promesas hacia futuro.
3: Dick, I think you made 155,000 people happy again. So thank you for that. Is this one of your top five comebacks in your career?
0: Oh yeah. Because even at halftime, I start believing it. Because one player said to everybody, "We are much better. We can do much better." That was a player, and he was right. And they showed that, and we showed that also in the past. Against Ivory Coast and the Ecuador, top teams in the world. So, but I have to be fair, the players who came in, they make the difference.
2: Tenemos que ser mejores, eso fue lo que dijeron al medio tiempo, que pueden ser mejores de lo que estaban siendo, y enfrentaron potencias mundiales, mencionaron los rivales del mundial, y eso fue lo que dijeron al medio tiempo.
4: ¿Puede ser en inglés o puede ser en inglés? Dick, you say Pelicans knew that the whistles heel belangrijk waren voor het wedstrijd. Is het misschien te denken dat u al uw basis zelf daar heeft voor het vervolg van de Nations League?
0: Nou, we hebben, ik kan toch gewoon in Nederlands. Ja. We hebben nu kunnen zien dat een aantal spelers erin horen. Maar we hebben ook rekening te houden met de wensen van de clubs. Want normaal begint Chong, maar die mag maar twee wedstrijden spelen. Nog twee spelers, die mogen maar twee wedstrijden spelen. Dus daar moet ik wel rekening mee houden. En dat is jammer, want je begint natuurlijk het liefst gelijk in je sterkste opstelling. Maar eigenlijk het belangrijkste naast het winnen is dat we hebben kunnen zien dat we een aantal spelers hebben die spelers kunnen vervangen of al moeten beginnen.
4: Dus John mag alleen één wedstrijd nog spelen?
0: Nee, hij heeft maar 30 minuten gespeeld.
4: Waarom
0: die drie wedstrijden? Nee, twee wedstrijden, dat is 180 minuten.
4: 8 minuten mag hij
0: niet spelen. Ja. In principe mag hij nog twee wedstrijden spelen nu, omdat hij is ingevallen.
2: Oké. Great, last question.
5: Dick, gefeliciteerd, prachtige overwinning. 61% balbezit in de eerste helft, maar het leek wel of de chemistry als het ware niet was. Alleen
0: nee.
5: De tweede helft, nog steeds heel veel balbezit, maar toen was er één keer wel. Natuurlijk die drie wissels, maar wat maakt het dan dat die drie wissels het verschil kunnen maken?
0: Nou, ze wilden in ieder geval laten zien dat ze in het elftal horen. En daar ging de rest van het elftal in mee. En als je echt waar, ik heb wel eens mooie goals gezien, maar dit waren echt geweldige goals. Hè? Het is echt ongelooflijk. Ik werd weer ontroerd. Nou, dat vindt hij leuk om te horen.
5: Nog één ding, Dick. 3 dagen voor je verjaardag. Ik denk dat dit wel een heerlijk verjaardag is.
0: Dat was de laatste vraag.
6: Bueno, termina porque era prácticamente una conversación entre los colegas de Curazao que estaban haciendo la consulta. Y bueno, yo creo que ya ahora sí vendrá lo que todos estamos esperando. Vendrá lo que todos queremos escuchar. Las explicaciones, si es que las hay, perdón que suspire, pero es que es hasta difícil el trago amargo que acabamos de vivir con la Selección Nacional de Costa Rica, si es que existe, si es que hay alguna explicación de lo que sucedió con la Selección Nacional de Costa Rica, un primer tiempo muy positivo, muy bueno, y después el equipo que se cayó a pedazos en el segundo tiempo y que Curazao le terminó dando la vuelta al marcador. Así que estaremos acá a la espera de las declaraciones de Fernando el Bocha Batista, el técnico de la Selección Nacional de Costa Rica en conferencia de prensa. Así que bueno, vamos a esperar mucha molestia, mucha incomodidad en la salida de los jugadores, incluso los aficionados. Y entre tantas cosas que gritaban los aficionados, decía un aficionado otra vez sin mundial. Bueno, es parte del sentir. Escuchamos el arranque de conferencia de prensa del técnico Fernando el Bocha Batista, estimado Esteban Cubero.
7: De Costa Rica. Profe, ahí también hay un agua. Por si la gusta, recoge. Empezamos con los medios con derechos.
8: Don Fernando, Buenas noches, gusto saludarlo. Anthony Porras, estamos en